Can Wait Forever, It's Now or Never. Bruce Channel of King Records. Hij had ook dat originaal van Hey Babe. Oké, de volgende track komt uit de aanvangtijd van King Records. Uit de aanvang Hillbilly tijd Cincinnati, Ohio. En Jones zijn we hier met High Bone Daddy, Honky Tonk Bob en Hillbilly.

Fantastic rockabilly music from the 50s. We hebben daar een naar gespeeld, Gentleman Jim. En The Cool Cats met A Little Bit Confused. Anschließend Eddie Schmidt met als instrumentalische Upturn. En am Schluss Lonesome Lee met Cry Over Me. Of das kleine lokale Bandera label. Oké, we gaan richting de underground rhythm and blues scene in Washington D.C. Anfang der 50er jaren. En we hebben jetzt hier aus Washington D.C. The Rainbows met Jimmy Wright en his orchestra met... Mini.

bopping around and jumping around. Nou is de lokale underground scene in Washington D.C. Want dat is de Rainbows met Minnie. En we rocken bopperstoppenstrolijke middeltje buiten met Chuck Berry en Maybelline.

Keep your motor hot on the top of the hill. Dat was Chuck Berry met Maybelline. Fantastic. Rockabilly, rock and roll, rhythm and blues, you name it. Oké, weiter geht's. We gaan jetzt richting de 706 Union Avenue, Memphis, Tennessee. Met Little Junior Parker Blue Flames. De meest bekante hit recording van Little Junior Parker Blue Flames. Waar damals in 1954 Feeling Good. Deze song had er damals ook een tweede maal ingespeeld in de Sun Recording Studio van de producer Sam Phillips in de versie van Feeling Bad. En deze versie is überhaupt zo slecht nog niet. Little Junior Parker Blue Flames zijn we jetzt hier met Feeling Bad.

0: Yeah, that's it. Little Junior Parker Blue Flames waren dat, met Feel So Bad. Oké, van de Seaborn en Zach Union Avenue, Memphis, Tennessee, gaan we jetzt richting West Coast Capitol Records in de 50s. Einde de eerste pioneers of boogie woogie piano rock and roll hebben we jetzt hier. Over de platenspeler Mel Moore of Capitol Records in 1953 met Red Light.
1: 1, 2, 3.

Yeah, listen to the rock and roll and doing the stroll. That's why I'm the Wildcats and the boys are here. Hollandische rockabilly. Okay, we gaan jetzt richting de Texanische rockabilly scene. West Texas, circa 1957-58 met Elroy Dietzel en de Rhythm Bandits zijn we jetzt hier. Elroy Dietzel heeft dat kleine lokale bokeh label. West Texas met Teenage Ball.

let's have some fun tonight. I'm gonna bop tonight. Rockabilly Music, West Texas, 1957, Elroy Dietzel met Teenage Ball. En we blijven in Texas met Western Swing Music. Als die draait zeker jaren. The Roots of Western Swing Country Music. Aus 1936, San Antonio. Hou je het hier? Jimmy Thomason met How Many Times?

0: Yeah, that's it. Dat was Stella Johnson met Mama Don't Allow. Nou, rock and rollin' in here. Oké, Sharma was hobby het hier. Oh, de plattenspeler. Kenny Lauren met zijn Brenda.
1: Oh.

Of het licht in de funstige jaren af, dat is TNT Label in San Antonio, Texas. Oké, de totale collector item sammler rariteit. Jetstam Sloes, die is een Rocking 50s Zendonk. En de totale rariteit van een Chester en Ruby met I've Got a Notion. Rare stuff.